Thank you.

0: krachten samenbrengt.
1: Jason. Jason. Jason.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend. BNL.

0: BNL Nieuws.
1: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zij na een doormelding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bieluit uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
2: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
1: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Het staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaar. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
0: Dit was het BNL Nieuws.
3: Altijd eigenzinnig. Nooit voorspelbaar.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

tussenin horen dus groeit het verhaal ik uur. Want iedere verteller voegt iets toe aan het avontuur. Waar eerst een rat zwom zijn het er ondertussen honderd. En de gracht is volgens sommigen nu een oceaan geworden.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BML.
2: Eigenzinnig, eigentijds.

thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door Droom. Een agent is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd. Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, het jij was zelf een liedje nog op de radio.

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelen, het bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens schoren. Vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt...

0: BNL Nieuws.
1: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zij na een doormelding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bieluit uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
2: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
1: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Het staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaar. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit

lijkt me te beklemmen als een net om me heen. De liefde stelt geen vragen, ze zal er altijd zijn. Maar dat onbestemd verlangen

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Bewust niche luisteren.
5: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL, for those who truly listen.

you make me cry. But if you leave me, I will surely die.

0: Goedemiddag.
1: Dit programma Entre nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas Maastricht.
2: Bonjour, comment ça va?
3: Entre nous, een heel intiem programma met Jos Ben.

0: Verbeco bezong het onvergetelijke Et Maintenant. En hij werd opgevolgd door Isabel Pierre met Le Temps est bon. De laatste van het voorbije drieluik was Joe Dassin, zaliger, met L'été indien.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se battent.

0: liberté, égalité, fraternité.
1: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
2: Vive la France.
3: Véronique Sanson, muzikaal gezien een geestverwante van de gevoelige Michel Berger. En, gek genoeg, ook van de rauwe Janis Joplin. Haar ouders waren verzetstrijders in de oorlog, helden. Haar voornaam begint dan ook met de V van Victoire, overwinning. Net als die van haar oudere zuster Violaine. En Véronique zou overwinnen. Véronique en Violaine begonnen samen muziek te maken en brachten hun eerste plaat uit met Les Roches Martin.
4: Était solitaire, MacBird ne pouvait se plaire qu'au milieu de ses oiseaux.
3: Kort daarna kwam Michel Berger in haar leven. Samen brachten ze een nieuw geluid en werden geliefden. Onder het voorwendsel om te gaan roken verliet ze op een dag in de herfst van 1972 Michel Berger om superster Steve Stills van Crosby, Stills, Nash & Young naar de Verenigde Staten te volgen. Steve Stills zou jaren later zeggen: toen ik haar voor het eerst hoorde,
5: I thought that she was a great big black lady.
3: Dacht ik dat ze een grote donkere dame was. Met een hoge vibrato in tempo stem. De dochter van Edith Piaf. Samen met Steve Stills kreeg ze een zoon Christopher, die ook zanger is geworden. Haar genegenheid voor Stills veranderde echter snel in een nachtmerrie. Stills bleek binnenshuis een gewelddadige drugsverslaafde te zijn. Eenzaam en overweldigd door het schuldgevoel dat ze haar muzikale geestverwant Michel Berger in de steek gelaten had, raakte Sanson zelf ook verslaafd aan alcohol en drugs. Maar ze overwon en ze bleef mooie chansons schrijven. Denk maar aan Drôle de Ville. En Je serai là.
6: Je serai là, il n'y aura plus de mirage. Je serai là, je parle de toi.
3: Ze verliet Parijs als iemand die mocht optreden in het voorprogramma van Claude François en keerde terug als een rockicoon om haar album Le Maudit te promoten. Het zou notabene Michel Berger zijn die zei:
7: c'est un métier, c'est d'écrire les chansons. Et que Le Maudit, c'est une des plus belles chansons qui ont jamais été écrites.
3: Ik ben tekstschrijver. En Le Maudit is een van de mooiste liedjes ooit geschreven. Dat wilde ik even zeggen.
7: Voilà, je voulais juste le dire.
3: Le Monde kroonde haar tot de enige Française die het gevoel en de beat heeft. Gepassioneerd, soms gewelddadig. Het lijkt zelfs een beetje op Janis Joplin. Ter illustratie een fragment uit een concert waar Véronique met rocklegende Johnny Hallyday op het podium stond. Ze won talloze prijzen, maar haar mooiste overwinning is toch wel dat ze samen met haar ex-man Steve Stills en hun zoon Christopher nog concerten geeft. Quelle victoire! Terug naar de tijd voor haar Amerikaanse avontuur. Ze was begin 20 toen ze haar eerste soloalbum uitbracht, Amoureuse. De titelsong werd onder andere gecoverd door Kiki Dee, die er een hele grote hit mee scoorde. En ook Shirley Bassey zong een Engelse versie van Amoureuse, Emotion. Het blijft een van haar mooiste chansons, Amoureuse.

Serge Gainsbourg ook bij ons met Couleur Café. En dan was er Véronique Sanson met Chanson sur mes drôles. Daarna kwam Véronique terug met Amoureuse in de hommage van mijn collega Paul Boerboom.

En het drie leuk staat Yves Duté met Pour les enfants du monde entier. Yves Montand hoorde je met A Paris. En Zas had het over Demain, c'est toi.

0: Johnny Hallyday, Pour moi, la vie va commencer.
1: Dit is Entre nous, non-stop.
2: Non-stop.
0: Heb jij vragen over chansons of wensen, of wil je iets melden aan dit programma, stuur ze dan naar chansons, meervoud, apenstaartje, radioentrenous.com. Chansons, apenstaartje, radioentrenous.com.
3: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Ik zeg jou au revoir. Namens mijn chouchou Felix Meurners, Paul Boerboom en natuurlijk John Klinkenberg. Tot de volgende week. A biento. Bisous.
4: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: This is me.
1: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en praline.

Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

Goedemiddag, welkom op deze iets wat druilerige zondagnamiddag. Wat doe je dan? Gewoon buiten binnen blijven zeker. En naar de foyer luisteren tot 6 uur nog met 2 uur lang Belpop. De eerste vandaag was van Klang uit het begin van de jaren 80. Beat It heette die destijds. En ik meen me te herinneren dat het ook bij één singeltje bleef. Van heel oud gaan we meteen naar nieuw. Dit is Warhouse met de nieuwste single Simple Pleasures.

The Donkey. Zo zal de vijfde studioplaat van Warhouse gaan eten. En naar eigen zeggen gaan ze een compleet andere richting uit met meer elektronica en zo. Ja, misschien moeten er nog wat meer singles verschijnen van die plaat. Wat mij betreft vind ik het toch wel een echte vintage Warhouse single. Deze Simple Pleasures. Suki Love mag het rijtje vervolledigen.

Suki Love met Somehow, Someday. Neighborman zat vorige week eigenlijk al in de foyer. Maar of het nu toeval is, deze week bracht de man een nieuwe single uit, What It Means. En dan kan je altijd wel een duwtje in de rug gebruiken. Dus bij deze, What It Means van Neighborman.

Nog zo'n band die stilaan aan de grote doorbraak bezig is. Danny Blue met Tears. En dan zullen de electrofans de komende 20 minuten eventjes hun hart kunnen ophalen, want er komen een viertal nummers uit het genre na elkaar aan. De eerste is voor Abo Forsen. Die komt uit de compilatie Recovery for U2 die net verschenen is. Een compilatie met allemaal nummers van Front 242 erop, gecoverd door Belgische en internationale bands. Abo Forsen neemt alvast Don't Crash voor zijn rekening.

De fans van Front 242 moeten die compilatie zeker eens opzoeken, want het is echt wel de moeite. Een aantal goede covers staan er zeker op. Vomito en Negro die doen er niet aan mee, maar ze passen wel perfect in dit rijtje met Slave Nation.

Vomito Negro met Slave Nation. Implant, die voeden deze week nog een single aan een toch al indrukwekkende catalogus toe. Underneath the Neon Lights heet die.

En als je dan toch voor een rijtje electro en IBM kiest, dan kan je dat alleen maar afsluiten met de grootmeesters zelf uiteraard. Front 242 met Operating Tracks.

0: standing so tall that no one sees. No dresses when it falls. A garden swing smothered by. She makes it clear that.
1: Wat IBM en Electro betreft kan ik al meegeven dat het dit is voor het eerste uur Foyer. Straks in het tweede uur komt er nog wel iets aan. Maar eerst pikken we nieuw werk mee van Mel en GP.

De aanklacht van Nel en GP tegen een aantal wereldleiders die momenteel toch echt wel van zichzelf vinden dat ze torenhoog boven de rest van de maatschappij uitsteken en daar ook gewoon mee lachen. Lachen de duivels, zo heet hij. Rivage komt eraan uit Brussel met My Sunshine.

die doen dus gewoon verder met wat ze altijd al deden en ook goed doen. Mile Ennis met Wide Awake. De garage rock van D-Dogman uit Antwerpen sluit daar perfect bij aan. Deze heet Crazy.

gaan we zeker nog van horen, die Dogman met Crazy. En het zat er aan te komen, het eerste album van Siska. Siska werd deze week op de wereld losgelaten. Page of Cups Reversed heet dat. En daarop vind je ook deze, Easy.

Siska, Siska met Easy Dus. Wie regelmatig naar de foyer luistert, die weet dat ik al van bij het prille begin een soort brug probeer te slaan tussen de Waalse, Brusselse en Vlaamse bands. Wij kennen elkaar gewoon veel te weinig. Dit is er zo een uit Wallonië, Sasha and the Lunatics met Diamonds to Call.

0: Secret Tips Golden Tongue. Zo zal het nieuwste album van Frankie Traandruppel gaan eten. Daaruit krijg je deze Love Games. Bonfire Lakes die brengen volgende week op 18 september ook weer een nieuwe single uit. En voor het eerst gaat een indie rockband dat in het plaatselijk dialect doen in het Hasselt. Die single zal dus volgende week zeker in de foyer zitten. Maar eer het zover is, pik ik graag nog een SD eens mee.
1: Ast.

met regelmaat van de klok nieuwe nummers uitbrengen. Dat is wat Enzo Kraft zeker ook doet. Arbeid adelt tegenwoordig ook weer, al is Marcel van Tilt of gaat hij stilaan richting 70. Je hoort het er alvast niet aan. Deze is van een jaar of twee geleden. Fris, fris, het heelal is hier.

Als Arbeid Adelt van deze nummers blijft uitbrengen, dan mag Marcel van Tilt wat mij betreft tot zijn 100ste of zo wel doorgaan. Iets rustiger nu, nieuw werk van Jay Bernard, 4 in the Morning.

Jay Bernard met 4 in the morning. De Radar Station die begonnen eraan in volle coronaperiode. Van een moeilijke start kan je dus zeker spreken. Live Inside a Tornado, in debuutalbum, kreeg desondanks toch wel best veel airplay. Daarop vind je ook deze Face Full of Lines.

Days of Ray met Frederick na de Radar Station, dat kan helemaal. Shushu Ella, die hebben eindelijk ook eens werk gemaakt van nieuwe singles. Deze heet No Sense.

0: Weer een leuke nieuwe single van Shushu Ella No Sense. Kids with Buns, die moet ik eigenlijk niet aankondigen, zeker. Of toch wel, Car Crash.
1: Eyes like a car crash.

Kids with Buns and Car Crash. De volgende groep die speelt heel veel live. En blijkbaar zorgt dat ervoor dat er niet zo heel veel tijd overblijft om nieuwe nummers te releasen. Ik zou er graag wat meer horen. Dit is The Nightclub met Blue Eyes.

Nog zo'n dame die regelmatig in de foyer opduikt. Het zijn met eigen nummers, het zijn met covers zoals deze After Midnight. Lady Lynn en haar Magnificent Seven natuurlijk. De Harvesters die hebben een nieuw album, daaruit komt The Thrill.

Vesters met een van die tracks uit hun meest recente album The Thrill was dit. Koi Buzz, de band rond Marijn van Dijk, bracht eind vorig jaar zijn eerste single uit. En ik had echt gedacht dat er heel snel nog nieuw werk zou gereleased worden. Maar tot nu toe blijft het redelijk stil. Dus pikken we die eerst nog maar eens op, The Perfect Girlfriend.

Koi Bus met The Perfect Girlfriend. Het zit er weer zo goed als op voor vandaag. De foyer is weer afgelopen, bijna 6 uur, maar geen nood. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending en vanaf morgen kan je deze uiteraard altijd opnieuw beluisteren op BNL Radio. Isaac Rue met Young Hearts is de volgende in het rijtje en de klassieker waarmee we deze week afsluiten is voor Customs met Justine. Tot volgende week.

0: Goedenavond. BNL Nieuws.
1: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holebi-gemeenschap in het land verhoogd. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselen bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij B-Mine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach.
0: Garage Seco in Beringen. Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Goeie avond.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
5: BNL. BNL. BNL.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Is called I Hate the Way I Look Today.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Van wit gewassen tot zwart bepakt.
2: BNL. BNL.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land, mijn plat.

0: goede nacht. BNL Nieuws.
1: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.
0: Dit was het BNL Nieuws.